0: Maar het jood.
1: Maar het jood. Maar het jood.
2: Von Mettlach bis an den Stausee. Radio Saarschleifenland.